0: Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu... Non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant.

0: Deert op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu... Non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede.

0: ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu... Non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300...

0: deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu... Non-stop muziek.

0: Als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Ladies and gentlemen, this next record needs no introduction.

Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de

0: En luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort. En is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws. Van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident

0: rails en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars. Het is zaterdag, ja alweer zaterdag. 10 oktober, ja de tijd gaat snel, de week is zo om tegenwoordig. Wat gaan we doen vandaag? Eerst kijken naar buiten, dan zien we dat het bewolkt is. Er valt nog geen regen, er is wel veel regen gevallen al natuurlijk. Maar ik zou zeggen blijf lekker binnen en luisteren naar Radio Stad Montfort. We hebben een mooi programma. Tot 2 uur live vandaag. Eerst ik eigenlijk, Rienoverkamp. Daarna nog een uurtje dat de computer het overneemt. En daarna komt 2 uur Kees en Dre. Dus er is heel wat te doen. We gaan lekker muziek draaien en daar ga ik maar mee beginnen. De Cats en Vaya con Dios.

Don't Look Back in Anger van Oasis. Ja, en dan ga ik weer een verzoekje doen aan... heb ik natuurlijk weer een verzoekje van Henny van den Kamp. Groot favoriet van Fats Domino en die wilde je weer eens horen. Ik ga draaien The Fat Man.

Ja, een van de favoriete bands van Bart Vlooswijk. We draaiden Man of the World en het was natuurlijk Fleetwood Mac. De volgende die ik wil gaan draaien is van de Hollies, Bus Stop.

Dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles, wil ik alles. En ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Ja, een mooie ballad van Guus Meeuwis. Dat komt door jou. De volgende is er een van Dem. En Here Comes the Night.

Ja, dat was de goede tijd van Bonnie Sinclair. I won't stand between them. We gaan lekker even nog een keer op de Hollandse Tour. De 3J's en Ellen ten Damme met Wat is dromen?

Ja, dat was Adele met Skyfall. Ik kan er nog één draaien en dat ga ik ook maar doen dan. Voor het nieuws van 10 uur. Want de tijd schiet op. Hè. Vooral als je mooie muziek draait. Is net of de tijd nog sneller gaat. We gaan eruit met Herman Brood en his Wild Romans. En Still Believe.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Stadspraat. Het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Stadspraat en dat begonnen we zoals gewoonlijk altijd met de Golden Earring en dit keer met het nummer Wenderlady Smiles. We gaan lekker verder.

Ja, dat was toch weer eens met Life's What You Make It. We gaan naar de Shocking Blue toe, hè? Dat kent iedereen nog wel. Never marry a railroad man. Dat is een mooie tekst, maar daar komt-ie.

Ja, dat was er een uit de oude tijd, hè. De Small Faces met Tin Soldier. We gaan even het voetbalprogramma voorlezen, zover als ik hem weet. Montfort SV die gaat op bezoek bij Zeist. Die wedstrijd begint om 2:30. De voetbalvereniging Linschoten die ontvangt Zwammerdam. Die wedstrijd begint om 3:00. Let op, 3:00. En de FC Oudewater die speelt thuis tegen de Bilt. En die wedstrijd begint ook om 2:30. En dat is het voetbalprogramma, wat ik weet. We gaan lekker muziek draaien met de Beach Boys. Then I Kissed Her. De Beach Boys Tribute Band die was afgelopen week in Tivoli. Er is mijn vrouw wezen kijken en luisteren. En die heb het een fantastisch mooi gebeuren gevonden. Maar hier zijn de echte Beach Boys.

Ja, die kent iedereen nog wel, hè? Die jongens met die mooie kleding aan, allemaal dezelfde kleur. En dan stonden ze met die gitaren te zwaaien. Dat was Mutt met Tiger Feet. We gaan naar Nirvana toe en Come As You Are.

Ferry Cross the Mercy van Gary and the Pacemakers. We gaan naar een oude bekende, Jim Reeves, en I Love You Because.

Ja, Gerard Cox, hè, met het is weer voorbij die mooie zomer. Nou, dat hebben we geweten gisteren en eergisteren. Wind, regen en toch al een beetje kou voor ons. We gaan lekker door met muziek. We zitten hier warm en u thuis natuurlijk ook. Lekker luisteren naar Radio Stad Montfoort. We gaan lekker draaien. Passenger met Let Her Go.

Ja, en met Kien nemen we weer afscheid van 2 uur Staatspraat. Ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. We gaan weekend houden. Nu komt nog even een uurtje de computer en daarna Kees en Dree. Ik zou zeggen heel prettig weekend en tot de volgende keer.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder de puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Een programma voor Montfoorters door Montfoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
5: Het is weer zaterdag bij Radio Stad Montfoort, zaterdag 12 uur. En dat betekent dat we weer gaan beginnen aan een nieuwe uitzending van Tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Het is 10 oktober 2026 en we beginnen aan uitzending nummer 415.
6: Lekker hoor.
5: Zo is dat.
6: Ketten we zin aan.
5: Ja, dat hebben we allemaal weer.
6: Ja.
5: Allebei.
6: Ja, misschien wel meer mensen ook hoor, die er blijven worden.
5: Ik mag het hopen dat mensen het leuk vinden om naar ons te luisteren.
6: Ja, dat hoop ik wel.
5: En als ze het niet leuk vinden...
6: Ook best.
5: Wat gaan we vandaag...

0: Wijngaarden, die we in de studio verwachten. En Peter gaat het hebben over de open bedrijvendagen die over 2 weken in Montfort en Linschoten zijn.
1: Ja, klopt.
0: En wij zijn erg benieuwd welke bedrijven
1: het open zijn.
0: Wat je niet mag missen.
1: Nee. En
0: waarom is überhaupt het open bedrijvendag?
1: Ja,
0: Kees, waarom is dat?
1: Nou, ik heb het idee, maar dat mag Peter zo meteen vertellen, dat men op zoek is naar personeel. Want dat zou denk ik wel de hoofdreden kunnen zijn.
0: Een goede beweegreden zijn,
1: ja.
0: En verder hebben we uiteraard het nieuwsblok met het weer en de uitgangsagenda. En we sluiten het uur af met de guilty pleasure van jouw liefdallige dochter.
1: Van mijn lieve dochter, zo is het inderdaad. Hey, en wat betreft die open bedrijfdagen, over een jaar heb ik toch niks meer te doen. Dus ik ga eens goed luisteren zo meteen.
0: Ja, jij bent eruit geknikkerd over een jaar.
1: Over een jaar, om deze tijd. Over een jaar, dan hoef ik hier niet meer te komen.
0: Goed, de begintune is geëindigd. Dat betekent dat wij lekker muziekje in gaan starten. We beginnen met de artiest die heet Walk the Moon. En het nummer wat we gaan draaien: Shut Up and Dance. Kees, luister hè.
1: Laten we gaan we meteen maar doen.

0: En na Walk the Moon met Shut Up and Dance waren dit de Steve Miller Band met Jet Airplane.
1: Nee, Jet Airliner.
0: Dat zeg ik toch?
1: Nee, jij zei Jet Airplane.
0: Ja, maar ja, dat...
1: Jij maakt er een eigen tekst op.
0: Jet Airliner. Ik lees het gewoon en uit mijn mond komt het anders. Heb jij dat nooit?
1: Nee, nooit eigenlijk. Nee.
0: Oké. Okay.
1: Nee. Er zijn wel eens dingen dat ik denk dat ik bij mij denk, laat ik mijn mond maar houden, maar...
0: Ja, dat heb ik ook wel met jou, maar... Hey, zullen we de sport in gaan starten?
1: Laat maar doen, hè.
0: Laat maar doen.
1: Komt-ie.
0: De sport, we gaan het hebben over voetbal, Formule 1 en wielrennen. Allereerst voetbal. De Eredivisie heeft natuurlijk 2 weken stilgelegen vanwege allerlei interlandverplichtingen. Het laatste wat we over het Nederlands elftal kunnen melden is dat ze de laatste wedstrijd die ze gespeeld hebben met 2-1 thuis gewonnen hebben van Servië.
1: Ja, ging niet makkelijk, maar...
0: Ging niet makkelijk, maar goed, er was gelukkig
1: winst. Er was winst, gelukkig.
0: Allemaal in het kader van de Nations League, waar al plekken voor de WK te vinden, EK te... Ik weet het allemaal niet meer. Het is zoveel voetbal. Peet, weet jij hoe het zit?
2: Ik denk voor het EK.
0: Voor het EK.
2: Maar de officiële kwalificatie komt nog voor het EK.
0: Ja, dus precies.
2: Dat is een beetje de uitweg, denk ik.
0: Nou, jij weet het ook niet. Zeg dat dan.
2: Ik weet het ook niet.
0: Ja, dank je. Maar goed, in ieder geval Nederland gaat aan kop in de pool. Op doelstelling nog net iets beter, omdat ze meer goals maken dan Griekenland. Maar goed, lang verhaal. De Eredivisie, dit weekend gaan we weer starten. Inmiddels is er 1 wedstrijd gespeeld. PSV moest het thuis opnemen tegen Heerenveen en hebben met 2-0 gewonnen. Het ging niet makkelijk, maar wel gewonnen. Dan verder dit weekend op het programma staan onder andere de volgende wedstrijden. Feyenoord AZ. Wat zit je moeilijk te doen, Kees?
1: Nee, ik zat te kijken wat de afstand was tussen Verstappen en nummer 2.
0: Daar gaan we zo live op praten vertellen. Feyenoord AZ staat onder andere op het programma. Wat denk ik de topper van het weekend gaat worden. Fortuna gaat Twente ontvangen. Ajax vanavond thuis tegen NEC. En Utrecht gaat Willem 2 ontvangen, Kees.
1: Ja.
0: Appeltje eitje dit keer.
1: Ik zeg helemaal niks meer.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Wat dat betreft... Nou, ja.
1: Ja, dan, met door schade en schande wordt bewijs.
0: Dan wielrennen. Vorige week was een week na de wereldkampioenschappen de Europese kampioenschappen. En bij de dames was er wederom winst voor Demi Vollering.
1: Ja.
0: En bij de heren Remco Evenepoel. En dat laatste blokje wat we hebben is Formule 1. Vorige week was race 17 in Singapore. Nee, daar is het nu. Vorige week was race 16 in Bahrein. Het heette Bahrein. En het was in Maleisië.
1: Ja.
0: Je wordt er gek van, Peter.
1: Ja.
3: Word ik er gek van?
0: Nee, ik. maar er was winst te melden voor Max Verstappen.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: Dat was de eerste keer dit seizoen. En hard werken en toch vertrouwen houden in dat het goed komt. En toch heel knap met de nieuw ontwikkelde motor heeft hij het voor elkaar gekregen dat hij een Grand Prix wist te winnen. Antonelli weer tweede en Hamilton derde. Deze week is race...
1: Er staan er nu 2 achterstevoren, zie je?
0: Ja, zolang dat...
1: Dat zijn McLaren's.
0: 2 McLaren's zelfs.
1: Ja.
0: Kijk. Dat is niet handig.
1: Nee, dat is zeker niet handig.
0: Dat is de papaya rules, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Nu zijn ze bezig dus in Singapore. De sprintrace is nu bezig. In de laatste ronde zo'n beetje. En Max ligt op kop, nog steeds. Voor Hamilton en Leclerc derde. En daarachter lagen de 2 McLaren's. Maar die zijn dus net eruit gedonderd. En met andere woorden, Max doet weer sprongen naar boven toe op de ranglijst. Morgen is de race. Vanmiddag nog de kwalificatie. En morgen zal de race zijn om 2 uur. Dan Kees, we zeggen het eigenlijk elke week, hè?
1: Ja, als we het hebben over toppers in de sport,
0: dan
1: hebben we het ook over toppers in de muziek.
0: Zo is dat.
1: Niet dat hij het doet, maar...
0: Het gaat weer ouderwets.
1: Top 40, top 40. Top 40. Ja, kijk, zie je, daar is hij.
0: Nummer 1. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het systeem een beetje in shock leeft.
1: Ja.
0: Want na wekenlang die van Shakira op nummer 1 te hebben, hebben we vandaag een nieuwe nummer 1 in de Nationale Top 40. Ik denk dat het hele systeem eigenlijk een kleine pijnstiller nodig heeft.
1: Ik denk het ook, ja.
0: Laten we die dan
1: en anders wij wel.
0: En laten we die dan ook maar rap geven.
1: Ja.
0: Suzanne en Freek, de nieuwe nummer 1 in de Nationale Top 40 met pijnstiller.

0: Zandvoort. De nieuwe nummer 1 in de Nationaal Top 40. Suzanne en Freek met Pijnstiller. Aangeschoven in de studio. En dat hoorden jullie al omdat Peter uiteraard ook zijn mening mocht vertellen over, voetbal en Formule 1. Want dat vindt hij ook gewoon leuk om naar te kijken en bij aanwezig te zijn. Peter, welkom in de studio.
1: Dankjewel, heren.
0: Peter van Wijngaarden.
1: Leuk om erbij te zijn.
0: Peter, ik vroeg net uit welke functie jij nou hier precies zit bij ons. Maar ik ben hem alweer kwijt. Dat was parkmanager.
1: Ik ben parkmanager van bedrijf Park IJzerveld.
0: Ja?
1: Dat klinkt heel interessant. Mm-hmm. Dat is het eigenlijk ook wel.
0: Ja.
1: Nee, dat is niet een hele grote job. Maar vanuit IJzerveld organiseren wij de Open Bedrijvendag. En dat,
0: precies.
1: Dat mag ik dan doen.
0: Dat mag jij dan doen. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat je inderdaad de bedrijven in Montfoort zich bundelen in een soort toch samenwerkingverband. En jij bent daar dan de manager van om te zorgen dat de neuzen dezelfde kant een beetje op staan.
1: Ja, nou ja, ik ben parkmanager van IJzerveld. Montfoort is natuurlijk wat groter qua aantal bedrijven.
0: Ja, sorry, ja.
1: Eigenlijk hangt de ondernemersfonds en BVM hangt erboven. Want je hebt deze week heb je eigen VVE en dinsdag heb je OVL.
0: Ja.
1: Maar ja, ik weet niet hoe dat ooit ontstaan is, maar IJzerveld neemt altijd het voortouw erin om dat te organiseren.
0: Omdat misschien ook het grootste gebied bestaat.
1: Dat zal het zijn en daar zijn ook de meeste bedrijven die, die straks meedoen over twee weken.
0: Want daar gaan we het over hebben.
1: Ach,
0: over twee weken staat er, denk ik, voor de bedrijven in Montfoort een leuke dag op het programma.
1: Ja, een hele leuke dag. We doen het elke twee jaar.
0: En ik zeg
1: jaar.
0: Montfoort, het is Montfoort en Linschoten.
1: Montfoort en Linschoten.
0: Ja, precies.
1: Ja, het is een hele leuke dag. We doen het elke twee jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dan stellen bedrijven letterlijk hun deuren eens open voor de inwoners van Montfoort en Linschoten.
0: En Linschoten, ja.
1: Om gewoon eens een kijkje te nemen.
0: Ja.
1: Wat zit er nou achter die grote roldeur? Wat gebeurt er allemaal bij zo'n bedrijf? En het is iedere keer weer verrassend. Er gebeurt meer dan je denkt.
0: Ja, precies.
1: In
0: precies.
1: Ons mooie kleine gemeente.
0: Precies.
1: Ja.
0: Het is een hele lijst van bedrijven die meedoen, volgens mij. Een aantal in het oog springende waarvan je zegt, ja, die vind ik leuk dat ze meedoen überhaupt. Ik denk iedereen natuurlijk, maar het is altijd moeilijk om nu mensen over te slaan die zich misschien dan buitengesloten voelden. Maar waar gaat jouw hart voor open?
1: Nou, er zijn heel veel mooie bedrijven. Er zit een hele mooie, die deed twee jaar geleden niet mee, vier jaar geleden wel. Dat is Daiwa Hoos.
0: Oké, okay, ja. ja.
1: Wat voorheen Jan Snel was.
0: Jan Snel, ja.
1: Op Willeskop. En die stellen hun gerobotiseerde fabriek stellen ze open.
0: Oké.
1: En hun experience center. Dus dan krijg je echt een goed... Experience center is echt leuk om te gaan kijken. Want dan krijg je een hele mooie film waar alles om je heen afspeelt.
0: Ja.
1: Dat is echt heel gaaf gedaan. En je krijgt een beeld van wat ze allemaal kunnen eigenlijk met het modulaire bouw wat ze doen.
0: Ja.
1: Ja, en die fabriek, daar ben ik zelf ook nog nooit geweest. Ik ga ook even een kijkje nemen.
0: Ja, het is voor jou ook een mooie gelegenheid.
1: Ja, ja. Nou, precies. Het is een soort autofabriek zoals je altijd ziet. Dat ze van station naar station gaan.
0: Ja.
1: En met huizen.
0: Dus
1: ben ik wel
0: modulair bouwen, wat steeds meer inraakt. En hun doen het meer met houtskelet panelen. Maar het gaat ook met beton. Gebeurt dat?
1: Ja, volgens mij. Ja, maar
0: daar zijn weer andere bedrijven voor.
1: Ja, dan ga ik over twee weken even kijken. En even me laten informeren hoe ze dat precies doen. Maar het is meer dan gewoon een Jan Snel unit zoals dat vroeger.
0: Precies.
1: Ja. Ja, veel meer.
0: Hey, het is over twee weken. Op zaterdag de, als ik snel reken,
2: de 24ste.
0: 24ste inderdaad. Ja. Vanaf hoe laat kan men bij de bedrijven terecht?
1: Elk bedrijf start om 10:00.
0: Oké.
1: En dan kan je gewoon binnenlopen. Er staat een beachflag voor de deur voor de herkenning waar je naar binnen mag.
0: Ja, precies.
1: En het zijn dit jaar een record aantal. Daar ben ik best wel trots op.
0: Ja.
1: Niet dat ik wat aan kan doen of wilde meedoen, maar het is wel leuk dat het zo breed gedragen wordt in onze gemeente.
0: Mm-hmm.
1: Maar er doen er 25 aan mee.
0: Kijk. Ja.
1: En dan ben ik er eigenlijk nog niet. Want we hebben op het terrein van Dumaco, als je het IJzerveld oprijdt, staat een informatiestand. Tent eigenlijk dit jaar.
0: Okay.
1: Daar staat ook nog Montfoort Werkt. Die presenteert zich daar met alle vacatures die er beschikbaar zijn. Dus als je echt even wilt oriënteren. Nou, je kan ook gewoon informatie krijgen van, ik wil graag iets met metaal zien, waar kan ik overal heen.
0: Precies, ja.
1: Er staat dus de organisatie Goed op Weg staat daar ook in die tent.
0: In die stand, ja.
1: En Goed op Weg wil zeggen, die stimuleert mensen om dichter bij huis te gaan werken, zodat je minder afstand hoeft af te leggen.
0: Ja.
1: Dat je op de fiets gaat of met het OV, zodat er minder auto's op de weg zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben we in Linschoten ook nog een ZZP-plein.
0: Ja.
1: Bij Scherpenzeel op het Rijn, waar 6 tot 8, helemaal precies weet ik het nog niet, 6 tot 8 ZZP zich nog presenteren.
0: Oké, okay, op allerlei
1: gebieden. Ik ben een beetje gelukkig om op 35 bedrijven uit.
2: Kijk, dus, dat is mooi.
0: Ja, ja, helemaal top. Ja. Stel, er zijn mensen nu thuis en zeggen, nou, het lijkt me wat om over 2 weken is een kijkje. Want ik denk, alles is te veel om op 1 dag te bezoeken. Dus je zal misschien al een schifting willen maken. Is er ergens al een lijst present waar ze kunnen kijken van, ja, oh, die bedrijven zijn open.
1: Goed dat je het vraagt. Ja. Nou, we hebben sowieso een website. Openbedrijvendag.info, daar staat alle informatie op. Ook per bedrijf staat er een klein stukje tekst,
0: ja,
1: wat ze precies doen, okay, als je, voor het geval je ze niet kent. Mm-hmm. En bij de meeste bedrijven staat er ook bij wat ze de dag zelf doen.
0: Dus, ja, precies, ja,
1: dus wat je er eventueel kan beleven.
0: Ja.
1: Want ja, sommigen zetten complete foodtrucks neer en dan kan je nog een hapje of een patatje of een poffertje krijgen.
0: Ja.
1: Een rondleiding, ja, je kan soms zelf wat maken. Dus ja, het is eigenlijk heel divers.
0: Ja. Ja. De beweegreden van de diverse bedrijven om mee te doen. Tuurlijk, je wil graag aan de mensen laten zien wat voor product je maakt. Hoe je dat doet. Maar, Kees zei je er in de uitzending al, is misschien ook wel het invullen van vacatures.
1: Ja, ik zeg altijd, het is een beetje drieledig wat voor mensen er komen.
0: Mm-hmm.
1: Inderdaad, wat je zegt, en dat is voor een groot deel, ze willen natuurlijk hun vacatures vullen. Maar veel mensen zijn ook benieuwd wat voor vacatures er zijn en wat voor sfeer er dan hangt bij zo'n,
0: ja,
1: bedrijf.
0: Precies, ja, ja.
1: En wat voor mensen er werken. Dus ja, veel bedrijven zijn ook gewoon deels in productie. Dus dan kan je gewoon even sfeer proeven.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is wel een reden voor bedrijven om mee te doen. Maar Montfoort is ook en Linschoten is natuurlijk een hechte gemeenschap.
0: Ja,
1: en
0: zeker. Ja.
1: Dat geldt ook voor de bedrijven. Dus ja, oh, doet hij mee? Oh, dan doe ik ook wel even,
0: ja,
1: mee.
0: Ja,
1: dat is,
0: ja,
1: leuk. En ze willen graag zichzelf laten zien. En dit,
0: precies,
1: is natuurlijk de kans ervoor.
0: Ja.
1: En ja, de bezoekers die erop afkomen zijn mensen die zich echt oriënteren op een stageplek. Of misschien op een studie. Denk ik van, ja, goh, wat wil ik later worden? Of gewoon,
0: Eens nieuwsgierig
1: een baan dichterbij zoeken. Ja. Je hebt gewoon een nieuwsgierige mensen die denken van, goh, ik heb een middagje vrij. Ik fiets er even langs.
0: Ja. Ja.
1: Eens even kijken wat er allemaal te doen is.
0: Ja.
1: En wat je ook wel veel ziet, is dat dan gezinnen of familie van mensen die bij een bedrijf werken dan langskomen om even kijken waar papa of mama nu echt werkt.
0: Ja,
1: dat,
0: ja,
1: is natuurlijk,
0: ja,
1: een uitgelezen kans ervoor.
2: Ja, absoluut.
0: Ja. En je had het over een foodtruck, waar staat die?
1: Ja, bij... nou, 2 jaar geleden heb ik er een stuk of 5, 6 geteld. Dus is dat absoluut. Je kan overal wel een bakje koffie krijgen of het lekkers. En nou ja, Foodera heet het tegenwoordig, voorheen Keremco.
0: Ja.
1: Daar stonden ze 2 jaar geleden bijvoorbeeld live chipjes te bakken.
0: Precies,
1: en dan kon je,
0: ja,
1: gewoon een bakje chips krijgen. En er stond ook een foodtruck met patatjes. En, maar die stond bijvoorbeeld ook bij Adspruit. Ik weet niet of die er dit jaar ook staat.
0: Okay.
1: Of voor het bouwbedrijf Spruit. En zoveel verschillende bedrijven zijn er allemaal verschillende lekkere dingen te krijgen. Dus ik zou wel lekker op het fietsje een rondje gaan maken.
0: Precies.
1: Of wel lekker snoepen erin. Dus.
0: Ja, nee.
1: Fiets ik achter, ja.
0: Wees niet bang. Na de uitzending ga ik die kant op. Ja, dan begin ik al een beetje trek te krijgen op 2 uur.
1: Ah, ik zou lekker voor de uitzending al gaan.
0: Ja, ja, met volle buik presenteren. Dat,
1: nee?
0: Nee, Peter, alle gekheid. Heel goed. Leuk dat die dag er is. Ik denk dat jij ook wel de uitgelezen persoon bent om zoiets in banen te begeleiden. Met alle PR-mogelijkheden die daarvoor zijn. Daarvoor dank je in ieder geval voor de komst naar de studio. Noem nog een keer de website waar mensen op kunnen kijken, Peter.
1: Nou, sowieso gaan we huis in huis wel een folder verspreiden.
0: Okay, ook goed.
1: Die komt,
0: ja, okay,
1: de woensdag, of die komt in ieder geval met de klant mee.
0: Ja.
1: Komt die brievenbus, daar staat precies op wie er meedoen. En er staat een plattegrondje bij.
0: Ja.
1: Mocht je bepaalde bedrijven niet kunnen vinden. Maar sowieso naar openbedrijvendag.info.
0: Mm-hmm.
1: Daar staat alle informatie. En je zal de komende 2 weken nog wel bestookt worden met posters, social media en dat soort dingen.
0: Wat heb je in je hand trouwens? Moeten we die poster hierop hangen of niet?
1: Oh, dat zou leuk zijn, ja.
0: Ja?
1: Ja, dat is de eerste die ik uitreik. Dus is een
0: we hebben een primeur.
1: Ja,
2: kijk.
1: Een echte poster.
0: We hebben een webcam, dus ik laat hem gewoon zien. Kijk, ja. Openbedrijvendag. Zaterdag 24 oktober. Neem een kijkje achter de schermen. Kom je ook?
1: Ja, ik kom ook.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Kom jij ook? En Kees, kom jij ook?
2: Ik kom ook, ja, zeker. Ja, absoluut.
0: Dankjewel, Peter. Nog iets verders te melden?
1: Nou, wat een leuk dingetje nog wel, maar dat hangt een beetje van het weer af. Want Vianne Slim in Gevels doet ook mee.
0: Ja.
1: En die ligt ook een beetje uit de route. Dus die gaan waarschijnlijk met een bootje vanaf IJsselveld mensen heen en weer brengen.
2: Okay.
1: Naar hun eigen terrein.
0: Ja, leuk. Achter kan je daar natuurlijk netjes op de kade stappen en dan ben je meteen bij de
1: Maar wat ik zeg, hangt een beetje van het weer af. Als het zeiknat is, dan zullen ze dat niet doen.
0: Maar ja, met een beetje pech ben je toch zeiknat als je uit een bootje stapt.
1: Met een beetje pech wel.
0: Als je de verkeerde kant uitstapt.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nee, maar laat gewoon iedereen die nu luistert, kom gezellig even langs. Het was vorige keer hartstikke druk.
0: Ja.
1: Bij Keremco waren er toen bijna 600 man.
0: Kijk. Ja.
1: Ja, en Er is genoeg te zien, joh. Genoeg zoveel te zien in Montfort en Inschoten.
0: En sowieso, ik denk dat de gemeente Montfort toch onbekend staat om veel creativiteit op allerlei... er zijn een hoop ondernemers, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, een hele hoop mooie ondernemers.
0: Ja, precies. Ja. Met mooie producten.
1: Zeker. Ja.
0: Goed zo. Ja. Peter, dank voor je komst naar de studio.
1: Graag gedaan.
2: Ja, dankjewel, jongen.
0: En als er weer wat te melden is, trek aan de bellen.
1: Ja, over 2 jaar weer, denk ik, hè, met de volgende ook op de rijplaats.
2: Ja, zo is het.
0: Ja, tot over 2 jaar, Peter.
1: Gezellig.
0: Nogmaals dank voor je komst, Peter.
1: Yes.
0: Goed zo. Peter van Wijngaarden over de Open Bedrijvendag Montfort-Linschoten. Over 2 weken op zaterdag 24 oktober. Start vanaf 10 uur. En alle informatie krijg je nog in de bus de komende dag.
2: Ga ik eens kijken wat ik vanaf oktober 2027 ga doen.
0: Ja, want dan ga jij natuurlijk met pensioen. En dan moet je je vrije tijd gaan vullen.
2: Dat bedoel ik. Ja. Zou wel vissen worden, ben ik bij.
0: Als je dan weggaat, denk ik dat ze hier zeggen, off he goes.
2: Off he goes, ik denk het wel.
0: En dat is dan weer precies de titel van het plaat die we nu gaan draaien. Pearl Jam, off he goes.
3: One, two...

0: En na het heerlijke nummer van Pearl Jam met Off He Goes waren dit The Beach Boys met het welbekende Darlin. Het nieuwsblokkees.
1: Ja, klopt.
0: Ja, klopt. Dat is een zwerende vinger. en inderdaad, je zei het al, we moeten het nummer wat we normaal geprogrammeerd hebben tussen het nieuws een beetje door laten vervallen.
1: Ja.
0: Geen enkel probleem. Dus we doen het hele nieuwsblok aan één stuk door, Kees.
1: Klopt.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dames en heren, het Mondwoords en Linschoters nieuws. Tot uw gedacht door een licht verkouden.
1: Ja, inderdaad, dat wel, ja. Hey, in de bibliotheek Montfort is er een informatiepunt digitale overheid nieuw geïntroduceerd. Hier kun je terecht met vragen die je online kan stellen aan de overheid.
0: Okay.
1: De galerie Montfort is verhuisd van de kelder naar de zolder in het oude stadhuis. En zitten nu in de ruimte boven de poort. Dus ja, die zijn verhuisd naar een andere...
0: Eerst was het in het poortje, zeg maar, onder de trap.
1: Ja.
0: Beneden, toen we nu... wat je zegt.
1: Boven de poort,
0: de oude burgemeesterskamer.
1: Ja, klopt. En dan gaan we nu meteen naar het weer.
0: Het weer.
1: Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en talrijke buien. De maxima liggen op 14 of 15 graden bij een stevige wind. Met name aan de kust kan het onstuimig zijn met een krachtige tot harde westen wind en flinke windstoten. Gedurende de avond neemt de hoeveelheid buien in het zuiden af. In het noorden blijven veel buien voorkomen. 'S Nachts koelt het af naar 7 tot 12 graden. En morgen is het lange tijd in het noorden buiig en in het zuiden op een enkele bui droog. Het wordt 13 tot 15 graden en volgende week wordt het een stuk kouder, geloof ik. Dus,
0: we hebben gisteren voor de eerste kachel.
1: Ja, inderdaad. Ja, we hadden vanmorgen inderdaad even aangedreven, want het was echt koud. Dan de agenda. Vandaag pullen op de plaats. Vanmiddag om 4 uur begint, geloof ik.
0: Volgens mij wel, gezegd. Ja, precies. Ja, en ik begrijp, er zijn nog wat kaarten.
1: Er zijn nog kaarten in het verkrijgen, dus... Dan zaterdag 24 oktober, de Open Bedrijvendag. Hebben we net Peter van Weijraad over gehoord. Zaterdag 7 november, de Radiostad Montfort Radio Bingo.
0: En dat is een gewone standaard?
1: De gewone standaard, normale. Dan zaterdag 19 december, dan is de Radiostad Montfort Top 100.
0: Precies.
1: We zitten dan alweer tegen de kerst aan natuurlijk.
0: Ja,
1: maar...
0: het is de zaterdag voor de kerst, om het zo te zeggen. En we zijn van de week al even bij elkaar gaan zitten om hoe we het willen gaan doen dit jaar.
1: Klopt.
0: Binnenkort verschijnt daar het een en ander in over op de social media, om het zo maar te zeggen. We gaan iets anders de lijstjes samen.
1: Dat kunnen we vast verklappen. Ja, dat kunnen we zeker
0: we
1: wel verklappen.
0: We maken geen twee lijstjes, maar één lijstje. En daar kan iedereen gewoon zijn top 10 kwijt die mooi vindt.
1: Ja.
0: En is dat Nederlandstalig? Is dat Nederlandstalig? Is dat anderstalig? Is dat anderstalig?
1: Dat maakt niet uit. Gewoon wat je eerst, zeg maar, als je 10 Nederlandstalig nummers erin propt, prima. Helemaal goed. Dus,
0: Maar goed, vanaf ik denk volgende week gaan we daar langzaam over promoten.
1: Zeker.
0: Maar goed, denk er vast over na. De dagen worden al wat korter.
1: Het begint goed herfst te worden.
0: Moet aan. Het zijn mooie tijden om lijstjes staan.
1: Zo is het, zeker te weten.
0: Verder nog een nabrander in de sport. Want we hebben er weer een wereldkampioen bij, Kees.
1: Ja, klopt, ja.
0: Marianne Vos.
1: Marianne Vos.
0: Ze is al heel veel wereldkampioen geweest. Maar nu is ze wereldkampioen gravel. En dat houdt in fietsen over onverharde paden.
1: Ja.
0: En dan niet echt veldrijden zoals Zwitsers wel doen. Maar over gravelpaden.
1: Gravelpaden, inderdaad. Ja. En die liggen hier in het park nu ook. Hè? Dus ze kennen het hier ook.
0: Ze organiseren het weer. Precies.
1: En dan nog even een mededeling. Want we zijn nou toch met de agenda bezig. Volgende week zijn we er niet. Dus dan weet iedereen het alvast.
0: Ja, voelen we aankomen.
1: Ja, volgende week zijn we er niet.
0: Jij bent jarig en je gaat een leuke dag.
1: Mijn dochter is zaterdag jarig en ik ben zelf zondag jarig. Dus wij gaan het vieren.
0: Dat lijkt me heel goed, Kees.
1: Dus ik denk niet dat het beter is dat ik niet op de radio kom.
0: Er is denk ik wel wat misgegaan. Ik heb nog geen uitnodiging.
1: Och, joh, toch. Nou, dan ga ik hem nog even nakijken. Of hij wel verstuurd is, ja?
0: Goed, Kees, we gaan het hebben over het volgende.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: Alleen, we hebben geen artiest van de maand, zoals de vaste luisteraars weten, die vorige week al luisterden.
1: Ja.
0: We hebben een thema van de maand en we hebben gedacht van, het is wel leuk om terug te grijpen in de tijd in Nederland qua de dance muziek.
1: Ja.
0: Want we hebben heel veel grote toppers in de dance gehad die wereldwijd de grootste hits hebben gehad. Er is zelfs een periode geweest dat dance muziek het grootste exportproduct van Nederland is geweest.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft, Tim, hebben we altijd goed aan aan de weg met allerlei muziekgroepen, DJ's, et cetera, et cetera. Het tweede uur gaan we daarom draaien. Het hele bekende Two Unlimited. Nu toch ook wel heel bekend. Paul Elstak met
1: Rainbow in the Sky.

0: En na het hele uptempo Paul Elstak, Rainbow in the Sky, was dit het hele mooie rustige People Help the People van Birdie.
1: Engelse zangeres met Nederlands-Belgische roots.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Van den Bogaarde heet
2: ze. En wat ik zei, je hoort niet heel veel op het moment van hem. Nee. Maar ja, misschien is ze wel met iets bezig. 2021 zei jij.
1: 2021 had ze het laatste album uitgebracht.
2: Dus, ja, precies. Maar goed, wie weet, er kan zomaar weer wat verschijnen.
1: Ja, zo gaat dat.
2: Zo is het.
1: Hé, we gaan het hebben over de Guilty Pleasure Case.
2: Yes.
1: En dat is voor jou wel voor een heel speciaal persoon.
2: Zeker voor mijn kleine moppie.
3: Guilty Pleasure.
1: Want jouw kleine moppie, die niet meer zo heel klein
2: is. Nee, niet meer zo heel klein is, maar het blijft mijn kleine moppie natuurlijk.
1: Het blijft een kleine moppie, voor altijd en eeuwig.
2: Absoluut, zeker te weten. Die is volgende week zaterdag.
1: Je zei het net al, ja, precies.
2: En wat is je guilty pleasure? Want jij zei al, volgende week hebben we geen uitzending, dus ja, dan is hem nu maar even. En dan krijg ik volgende week een beurt, de week krijg ik een beurt,
1: zeg maar. Ja, de beurt, ja, precies.
2: En
1: moet er even iemand voor vinden.
2: Dus ik zeg tegen hem, wat is je guilty pleasure? Juist als een die-die. Ik zeg, ja, die draaien we sowieso, want die staat op één.
1: Precies.
2: En nou is die van één af.
1: Ja, nou ja.
2: Maar dat geeft niet, ze kwam wel met een ander, hoor.
1: Zo is dat. Want ze kwam met een ander hedendaagse nummer.
2: Ja, absoluut. Where Have You Been? Ik moet je eerlijk zeggen, het zegt mij helemaal niks.
1: Oké. Nou, dan ga je zo horen wat het is, Kees.
2: Maar het is Brian Fee en Ria.
1: Zo is dat. En bij deze, Liz, als je luistert, alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag volgende week. En maak er een mooie dag van met de familie, want pa zal er ongetwijfeld bij zijn.
2: Absoluut, zeker te weten. Nee,
1: en
2: gaat
1: jij,
2: wel
1: helemaal.
2: Ik ben zondag, ja.
1: Een dag daarna, ja.
2: Ja. Dus... Ja, dan was ik 66, dus dan hoeft het niet meer zo interessant.
1: We gaan hem lekker draaien voor me, Liz. Brian en Rhea met Where Have You Been?

0: En dat was nog een heerlijk stukje Dwayne Eddy muziek met de Limbo Rock. We komen aan het eind van het eerste uur van tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Dus we zijn zo aan de andere kant van het nieuws van 1 uur weer bij jullie terug. Ja. Dus blijf lekker luisteren en tot zometeen.
1: Tot zo, zou ik zeggen. Ja. Het is toch wel het weer, dus ik kan beter maar lekker bij de radio blijven zitten.
0: Wat ga je doen in de tussentijd?
1: Water halen.
0: Water halen?
1: Ja.
0: Eerst water.
1: Twee emmertjes.
0: Succes ermee en tot aan de andere kant van 1 uur. Tot zometeen.
1: Tot zo.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Een programma voor Montfoorters door Montfoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
5: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.
0: Welkom terug bij het tweede uur van tussen 12 en 2 met Kees en Dre. En we waren nog maar net op tijd, Kees.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zaten wat anders te kijken.
0: Wat anders even te doen. Welkom terug, het tweede uur tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Wat gaan we dit uur allemaal doen? We hebben uiteraard zometeen een Nederlandstalig verzoeknummer van iemand die aanstaande woensdag jarig is. Het cabaretfragment komt voorbij. Ik ben gisteravond bij haar geweest bij Esther van der Voort. Goedemiddag. En we gaan een sketch van haar spelen, ja, uiteraard. Ja. Verder komt de Kees Classic ook dit uur nog voorbij. We hebben een nieuwe hit van de formatie The Temper Trap. En ook het thema van de maand, artiest van de maand, komt nog een keer voorbij. En verder, ja, we proberen weer leuke muziek voor iedereen,
1: ja,
0: te
1: doen. Ja, en weet je wat ik me nou net bedenk ineens?
0: Wat bedenk je ineens?
1: We gaan natuurlijk richting november.
0: Ja.
1: 5 december gaan we richting.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat we ook weer eens met Sinterklaas contact mee moeten binnenkort. Dus een keer binnenkort contact mee gaan opnemen. Of dat hij überhaupt wel in het programma wil verschijnen natuurlijk.
0: Ja, nou, het zou me, ik zou teleurgesteld zijn als hij het,
1: ja,
0: niet zou
1: dan doen. Dan vier ik Sinterklaas ook niet.
0: Nee, dan zeg ik mijn geloof in hem. Nee, maar dat gaat ongetwijfeld goed komen.
1: Ja, zeker te weten. Maar dan begint de spanning alweer te komen, vind je niet?
0: Ja, het is de bedankt dat je erover begint.
1: Je had er nog niet aan gedacht.
0: Ik sliep nog rustig. Vanaf nu zal het anders zijn. We gaan een muziekje draaien van de formatie One Republic.
1: Ja.
0: Ken je die, Kees?
1: Ja, die ken ik zeker, absoluut.
0: Ook van dit nummer?
1: Dit nummer ken ik ook, ja.
0: Nou, gaan we hem lekker draaien.
1: Counting Stars.
0: Counting Stars. One Republic.

0: Van het album Mechanical Bull waren dit de Kings of Leon met het, vind ik, heerlijke Don't Matter. Dat maakt me allemaal helemaal niet uit.
1: Nee, dat maakt het allemaal uit. Maar het is een heerlijk nummer, absoluut.
0: Zo staat.
1: Maar een goede band ook, hoor. Goeie
0: ja, zeker. Ja. Maar we hebben tijd nu voor het Nederlandstalig verzoeknummer.
1: Ja.
0: Onze grote vriend, radiovriend, alle handen, jouw visvriend.
1: Ja.
0: Vroeger de Boutier-vriend. Hij is een van de vaste schilders die Montfort bestookt met zijn verf.
1: Ja. En vaste draaier op de donderdagavond van het Nederlandstalig lied.
0: Dus aan wie kunnen we het beter een Nederlandstalig verzoek me vragen dan aan Dennis Boele?
1: Ja, inderdaad.
0: Want Dennis is aanstaande woensdag jarig. En bij deze alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Dennis. Maak er een topdag van met familie en ga leuke dingen doen. En ik vroeg je, wat mogen we voor je draaien? En toen kwam je van, nou, ik moet er even over nadenken. En toen kwam je met deze in de lucht. En het is de nieuwe van Marco Schuitmaker.
1: Ja.
0: Genaamd Loesoe. En we gaan hem heel graag voor je draaien. Dennis, maak er een topdag van.
1: Zeker te weten. En alvast gefeliciteerd, Jochie.

0: En we luisterden naar Listen to the Music van de Doobie Brothers. Een fantastische...
1: Geweldig band, absoluut. Ja, zeker nou, weten.
0: Dat wou ik zeggen.
1: Ja,
0: precies. Het is tijd voor het cabaretfragment, Kees.
1: Ja, klopt.
2: Cabaretfragment.
0: En dan moet ik even wat bij gaan uitleggen. Ik ben gisteravond naar Esther van der Voort geweest.
1: Ja.
0: Zij is een ik moet zeggen, toch wat nieuw gezicht op cabaretgebied. Ik denk een jaartje of 2-3 dat ze inmiddels gewoon ook de Goudse Schouwburg zat helemaal vol.
1: Ja.
0: Dus volle zalen trekt. Ze heeft een show lopen die heet Mama is Boos. En dat komt eigenlijk neer op, ze is alleenstaande moeder, gescheiden, 4 kinderen. En dat gaat niet allemaal vanzelf, om het zo maar te zeggen. En dan heeft ze zelf ook wel een redelijk temperament. Dus er gaat van alles mis in haar huishouding. En dat was heel leuk om gisteren te horen hoe ze dat op haar cynische manier allemaal weet te vertellen en te doen. Zo heeft ze ook een dochter, het tweede kind, haar oudste dochter, die is helemaal into de gothic. Een beetje alternatief kind. Maar die komt op een dag thuis en heeft het volgende. Ze heeft een nieuwe hobby. We gaan even luisteren, Kees.
3: Ik zeg, mam, mag ik op een vereniging? Ik zeg, nou, lieverd, als jij dat wil, helemaal prima. Waar wil je op? Ja, zegt ze, ik wil heel graag op Zet'em op. Ik denk, nou, dat is korfbal of iets. Dus prima, ga lekker je gang. Is geen korfbal. Is taxidermie. Modelbouw met dode dieren. Zet'em op. Nou, zij is super enthousiast hoor, super enthousiast. 2 weken geleden kwam ze ook thuis en zei, oh man, ik ben zo blij dat ik op Zet'em op zit. Het is zo leuk. Ik zeg, oh, wat heb je dan gedaan? Wat heb je kikker ontleed of iets? Ze zegt, nee, ik heb huiswerk. Ik zeg, huiswerk? Ze zegt, ja, het is zo, mam, het is zo leuk. Ik zeg, wat dan? Ze zegt, nou, ik moet iets meenemen over 2 weken wat al dood is, maar waar ik niet aan gehecht ben. Dus ik heb 2 weken niet geslapen.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Ray.

0: We luisterden naar The Temper Trap en de mensen die de band inmiddels een beetje kennen konden dat zeker horen aan het stemgeluid van de zanger van de band. Dit nummer is, heet Wide Open Road en is vorige week, of zeg ik nee, 2 weken geleden uitgekomen, 30 september. En staat op een album wat voor War Child Australië geld moet inzamelen voor hulp aan kinderen wereldwijd.
1: Ja.
0: Het is trouwens een cover, ze hebben het niet zelf geschreven en wat zei ik net Kees, The Triffids. De Triffids is een Australische rockband die dit nummer al in 1986 uitbrachten.
1: Ja.
0: En de Temper Trap heeft hun eigen jasje eromheen gewikkeld.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: we gaan het hebben over de Kees Classic.
1: Yes.
0: Met andere woorden, Kees, druk eens op het orgeltje.
1: Komt-ie.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: Nee, dit is het orgeltje niet. Af en toe word ik gewoon.
1: Ja, het is even zoeken naar het orgeltje. Daar komt hij.
0: Ja, ik hem heb. Nou, komt hij hoor. Nee.
1: Hij doet het niet. We zullen hem van de week eens even uit elkaar halen, schoonmaken.
0: Ja, het is eigenlijk de eerste keer in 415 uitzending dat het orgeltje ons in de steek laat.
1: Ja, inderdaad. Maar we gaan het gewoon hebben over Harry Chapin.
0: Weg met dat pleurisding.
1: En
0: de Case Classic.
1: En Harry Chapin, het is niet zo'n hele bekende artiest hier in Europa. Maar hij heeft wel heel veel bekende nummers geschreven die iedereen eigenlijk wel kent. Harry Foster Chapin wordt op 7 december 1942 geboren in New York als zoon van percussionist Jim Chapin en schrijfster Sean Elspeth. En groeit uit tot een singer-songwriter en filantroop. En zijn broers Tom en Steve groeien ook uit tot muzikanten. In 1972 komt het allereerste album uit van Chapin en groeit uit tot een internationaal succes. En met de hit Taxi kwam hij in de Billboard Top 10 en was zijn naam vooral in Amerika gevestigd. In 1973 komt zijn derde album uit en scoort hij zijn grootste hit met We OLD. Wat ook meteen de internationale doorbraak betekent. En als je dat nummer hoort, dan ken je het zeker. Dat gaat over een DJ van de morning DJ van WOLD.
0: En
1: Harry Chapin verkoopt ruim 16 miljoen albums wereldwijd en zijn nummers worden nog steeds gecoverd. Op 16 juli 1981 komt Harry Chapin op 38-jarige leeftijd tragisch om het leven bij een auto-ongeluk. Geniet nu van het muzikale monument uit 1974 en 92 gecoverd door Ugly Kid Joe. Cats in the Cradle, Harry Chapin. Ja.

0: Als we het over klassieke ballads hebben, dan is dit er absoluut eentje, Kees.
1: Zeker te weten, absoluut.
0: De Nederlandse formatie Kajak met Ruthless Queen.
1: En je hebt even opgezocht, maar Cats in the Cradle is ook gecoverd door Guns N' Roses.
0: Guns N' Roses, ja. Ik dacht hem al te herkennen. Jij noemde een andere formatie.
1: Klinkje Joe, ja. Die hebben er niet mee gehad.
0: En ik dacht van Guns N' Roses volgens mij ook.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: We zijn weer toe aan het thema van de maand.
1: Ja.
0: Ik hoop weer dat het goed gaat met de jingles, Kees.
2: Is de artiest van de maand.
0: Ja. Gaat goed.
1: Ja, het gaat goed, maar daar kan Ben niks aan doen.
0: Nee, precies. Want we hebben geen artiest van de maand. Nee, maar het thema van de maand.
1: Klopt.
0: To Unlimited. Ik zit net even te lezen. Het is de Nederlandse zanger en zangeres. Uiteraard Anita Dot en Ray Slijngaard.
1: Ja.
0: Belgische producers die To Unlimited vormden. En het was in de jaren 90 de beste Nederlands-Belgische popband in de geschiedenis.
1: Ja.
0: Wereldwijd zijn er 20 miljoen albums verkocht van hun.
1: Ja.
0: Met andere woorden, heel groot. Niet alleen
1: zeker,
0: in Nederland,
1: zeker. Heel groot wereldwijd.
0: We gaan draaien uiteraard hun bekendste song van Tour Unlimited, No Limit. Wat kan het anders zijn, Kees?
1: Ja, No Limit.
0: Ja, we hebben geen limiet.
1: Geen limiet.
0: Alles kan.
1: Zo is het.
0: Tour Unlimited.

0: Over mensen gesproken die iets kunnen op een gitaar, Kees.
1: Zo.
0: Gary Moore was dat met het hele mooie Still Got the Blues. Ik heb nog een blues.
1: Ik heb nog een blues voor je.
0: Ik heb nog een blues van jou. Dat is niet zo. We hebben nog een nummertje op de rit staan, Kees.
1: Ja, klopt.
0: Ook een lekkere lange trouwens. Ja. Van een legendarische band. Maar voordat we daar misschien naartoe gaan, nog even vertellen dat we als reminder. Volgende week hebben wij geen uitzending.
1: Nee, klopt.
0: Dus ga wat leuks doen volgende week. Volgende week is je kans.
1: Ja, en dan kun je even rustig tussen 12 en 2 wat anders gaan doen.
0: Ja. Ja, en die week erop zijn we er weer.
1: Ja.
0: Dan ben je natuurlijk druk met de bedrijvendagen.
1: Ja, maar goed, 10 tot 12 en dan ga je naar 2 maar weer terug. Ja, vind je niet?
0: Ja, dan begin je weer terug te krijgen.
1: Ja, dat bedoel ik. Dus dan kun je voetdruk.
0: Nee, we hebben nog één nummer klaarstaan en dan zal de eindtunes een beetje volgen. We hebben klaarstaan, het nummer heet Baby I'm Gone. Trouwens, jij zei ook nog over Gary Moore gesproken trouwens. Die is op een rare manier overleden.
1: Nou, ik zat woensdagavond ik het even na te kijken. Want ik dacht eerlijk gezegd zelf dat hij aan een kanker overleden was. Maar hij is aan een hartstilstand op zijn vakantieadres.
0: In Marbella. Ja, nou, dan ga je op vakantie, krijg je dat.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja, dan kom je tot ontspanning en dan gaat het mis. Zie je net. Vandaar dat ik ook nooit ontspan.
0: Nee, maar het zal me toch niet weerhouden mijn volgende vakantie te gaan boeken.
1: Nee, lijkt me ook niet. Nee.
0: Blijf
1: dat
0: gewoon doen. Weet
1: zo
0: je
1: is het. Ja, nee, ja, weet je, het is zoals het is.
0: Het is zoals het is, helaas. Ja. Nog één nummer dus. Ik zei het al. 6 minuten 41. Led Zeppelin met Baby, I'm Gonna Leave You. We gaan ervan genieten.

0: zijn we weer aan het einde gekomen van 2 uur lang tussen 12 en 2 met Kees en Dre. En we eindigden met het hele mooie Baby I'm Gonna Leave You van Led Zeppelin. En dat vonden we toch wel de moeite waard om hem op de
1: absoluut
0: laatste
1: zeker,
0: klank
1: zeker
0: te laten horen.
1: Ja.
0: We gaan dus een weekje geen uitzending hebben.
1: Nee, klopt.
0: Over 2 weken zijn we weer hier terug bij Radio Zandvoort. Volgende week is Kees jarig en zijn dochter jarig. Kees, ik wens jou een hele fijne verjaardag.
1: Gaat zeker lukken.
0: Ook samen met Melis gaan leuke dingen doen. En bonding met de familie.
1: Zo is het. Daar komt helemaal in orde.
0: En ik zie die uitnodiging wel verschijnen.
1: Hou je mail maar in de raad.
0: We gaan wat mensen bedanken, ja. Kees. En we bedanken Peter van Wijngaarden. Die kwam vertellen over de open bedrijvendagen in Montfoort en Winschoten. Die over 2 weken dus de 24e plaats zullen vinden. We krijgen nog allemaal informatie in de brievenbus over welke bedrijven hoe laat open zijn. Tenminste, alle bedrijven beginnen om 10 uur met hun programma. En als je interesse hebt, ga gerust een keertje kijken. Want het zijn best hele leuke...
1: Zeker, nou en of.
0: Mooie bedrijven die we in Montfoort en Linschoten hebben. Dan danken we ook jouw dochter voor haar guilty pleasure. We bedanken uiteraard Dennis Boeler voor zijn Nederlandstalige verzoeknummer. En ik dank jou, Kees.
1: Ik jou ook weer, Griet. Voor 2 uur gezelligheid. Zeker super. En het is weer omgevlogen. Dus,
0: En we danken uiteraard ook alle luisteraars die er op ons afgestemd hebben.
1: Zeker.
0: Fijne dagen allemaal. Tot over 2 weken. En ga jullie goed. Hoi, hoi.
1: Doei.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

play. What's love got to do? Got to do.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het ULUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans met zijn zonnebril.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan gaf smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Ja, luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. We gaan de komende twee uurtjes weer een leuke uitzending van maken. En het is in Duitsland, in München, nog steeds het grote oktoberfeest. En dat is natuurlijk tot en met 4 oktober. En daarom gaan we nog even gezellig toch nog een twee uurtjes oktoberfestmuziek voor jullie draaien. We begonnen met Fang zu lieben an van Zonwind. In deze uitzending hebben we natuurlijk een nieuw album van de maand. En we hebben een artiest van de week. En als we nog ook nog tijd hebben, dan gaan we ook nog voor u een coverplaat opzoeken. En ja, heel veel gezellige muziek. Een beetje betrekking tot het oktoberfeest gebeuren. We komen voorbij die Klozentalen, Brennholz. Chantal Jansen samen met Donnie, de jonge Tienertalen, wie is in Spitsen, Mountain Crew, die Pandauer, Wind, Angela Neubauer, Marcus Becker, Versbenker, Dietje Utsi. En dan een gezellige instrumentale muziek om het gezellige uurtje weer af te maken. Ja, zoals ik al zei, hebben we weer een artiest van de week. En daar gaan we straks mee verder. En ik zal alvast zeggen, dat is Angela Neubauer. En het album van de maand is het album van de maand. Het nieuwe album van de groep Wind. En Chapeau heet het album. Maar we gaan nu lekker gezellig verder met de groep uit het Klozentaal. Waar ik een grote fan ben geweest. Ja, ze zijn 2010 zijn ze helaas gestopt. Maar de muziek blijft leuk. En we gaan lekker gezellig luisteren naar Radi, Radi, Radi. Hier zijn die Klozentaler. En welkom en veel luisterplezier.

Ja, dat waren de Paldauer hier bij Immerwieder Volksmuziek. En en dan gaan we natuurlijk verder met de volgende. En dat is het album van de maand. En we gaan natuurlijk eerst nog even alles afkondigen. Die Paldauer, Treinhuis het Jaren, Mountain Crew, Catharina. Wie is in spitsen met Annemarie? De Jonge Talen, Tieletalen met Kuiboom en het Indianen. Schurterbrouw, Donnie en Chantal Jansen. Brenholz met Baila Baila. En we begonnen met Closer Talen. Radi, radi, radi. Het is nu weer tijd voor het album van de maand. En het is oktober, dus we gaan weer een nieuw album van de maand voor u kiezen. En ik heb gekozen voor de groep Wind. En die hebben een nieuw album uitgebracht. En dat heet Chapeau. En daar gaan we dus de komende maand in oktober naar luisteren. We beginnen zometeen met Mijn Compliment. En daarna gaan we meteen door met het volgende item van Immerwieder Volksmuziek. En dat is de artiest van de week. En dat is Angela Neubauer. Met Mi Bella Amore, Lieb mich en Wie viele Stunden hat die een nacht. Maar we beginnen eerst met Wind. Met het album van de maand. Hier zijn ze met Mijn Compliment. MUZIEK

Ja, luisteraars. Het eerste uur van deze uitzending van Ine Wiener Volksmuziek zit er alweer op. We horen nog heel veel gezellige muziek. Rettete Morka Hama Shadoway van de original Bayerse donormuzikanten Leep van Dietje Otzi. Yvette Spenker met Humpo Hoepa. Marcus Becker met Das Rote Pferd. En daarna daarvoor was de artiest van de week en de cd van de maand. Ja, we gaan even ertussenuit en zijn we zo weer bij jullie terug met nog een uurtje Oktoberfeest gezelligheid hier bij Immer Wiener Volksmuziek. Tot zo!

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek, die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad.
2: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.
2: Max, era Max, il tranquillo e mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.